0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
9: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: Touché.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.

0: Zometeen op Jay.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.

0: Help je mee?
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Dit is Jay Nieuws. 6 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep die later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

0: dossier.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De Franse minister van

0: justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Lianna. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen... nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven... tussen Sint-Oederode en Zonnebreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de motor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot de kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
5: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein, 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel bij Kast 20.

0: droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht? Hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt door een politieonderzoek naar een ongeluk. Het is onbekend.

0: Zometeen op Jay. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond, die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
11: De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekkerband. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan nu oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16 komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch West is de weg weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drechttunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete item. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst. Met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
9: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder een stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
10: De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Jay. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. En bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Er staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa Kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
7: De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Er staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Dit is Jay.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
8: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
9: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. En de inzet om speciaal getrainde boa's om seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect gehad. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer.
8: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
10: Het rijdt wat langzamer op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Een file van 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Door een autobrand viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is 1 rijstrook dicht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten en 6 kilometer. Verder is het druk aan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Ongeveer 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit.

0: Experium.nl en start morgen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Er is goed nieuws te melden. Over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelpen-Oler nog wel een file. 5 kilometer en 10 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het, je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jay Nieuws. 12 uur.
8: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
9: Een korte file op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Voor de Thomassentunnel 2 kilometer en ongeveer 10 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file van ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden. En de Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de verdraging een kwartier. En op de A15 Europoort Rotterdam bij de Thomassentunnel een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken.

0: Zometeen op Jay.
1: Take me home.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
8: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al. En ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
9: Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn twee uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2. Vanmorgen werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk per 1 januari hun lidmaatschap op van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn de hypotheekrentes weer aan het dalen. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. En dan nog het

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Dit is Jay Nieuws. 2 uur.
5: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Katshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om 2 brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
6: Hier en daar wat remlicht aan de horizon, maar op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda wel file voor Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten, 4 kilometer. Door een pechgeval is 1 rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontroles, nu de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier vertraging voor de grens. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yeng IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
6: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform MOM, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week. Vanmorgen werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk per 1 jaar...

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Dit is Jay Nieuws. 3 uur.
4: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De houtmiddenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
5: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens na 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Ook daar zoals gezegd 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht met vertraging ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dossier.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Om 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform MOM, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar en zeggen dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt waarschijnlijk snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er bij.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Dit is Jay Nieuws. 4 uur.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
6: De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud en opvallende files op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Rotterdam-Nijmegen. Voor afrit Arkel is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. En tenslotte is het ook druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Rilland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder andere vanwege moord op dieren. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders uit Den Bosch offline gehaald. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar en zeggen dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt waarschijnlijk snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: De avondspits komt op gang met vooral veel dagelijkse files op dit moment. Wat opvalt is onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord is de rechterrijst ook dicht, vertraging 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Dit is Jay Nieuws. 5 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch of Lijn gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege de melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
4: Normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dat is wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs 2 rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: miles on it.
1: Zometeen op J.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder andere vanwege de moord op dieren. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders uit Den Bosch offline gehaald. En een klas van de middelbare school in Utrecht is vanmorgen ontruimd vanwege de melding van een leerling met een vuurwapen. Het bleek vals alarm. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: We hebben te maken met een normale maandagavondspits. Met op dit moment net 400 kilometer aan file. Een paar bijzonderheden. De A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadswart is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging in het kwartier. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Brienoordbrug. Twee rijstokers zijn daar dicht. De vertraging is een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte is het druk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Dit is Jay Nieuws. 6:00.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wijst al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
7: Een gebruikelijke maandagavondspit met op dit moment zo'n 350 kilometer file in totaal. Een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De weg is hier vrij, maar de vertraging ook daar nog een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar ligt bij de meren een deken op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienenoordbrug. Ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Net voor de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jay. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Daarnaast zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon in de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Ofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. Hij veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
5: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
7: De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Op de beginnende A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam. Over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Blijswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jay Nieuws. 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja 21 nodig. Hoewel Ja 21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
7: De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurt bij Knoopend Hofje een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de weg dicht bij, ter hoogte van Papendrecht. Door noodweer ligt de weg bezaaid met takken. Verkeer richting Gorkum of richting Rotterdam volgt bij Waalwijk over de A16, A59 of de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Om te beginnen een waarschuwing nog voor het verkeer, want in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland komen stevige onweersbuien voor. Dat heeft onder andere gevolgen gehad op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Papendrecht zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen. Er zijn daar 2 rijstoken dicht voor opruimwerkzaamheden. Hou in beide richtingen ter hoogte van Papendrecht ook rekening met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Problemen nog in het midden van het land op de A15 Rotterdam-Gorkum. Door het slechte weer zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen ter hoogte van Papendrecht. Die worden nu opgeruimd. In beide richtingen ter hoogte van Papendrecht zijn twee rijstroken dicht. Houd daar rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buiten

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Dit is Jay Nieuws. 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan €100 miljard. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Op de A16 Breda richting de Belgische grens is bij knooppunt Galder de verbindingsweg richting Tilburg dicht door een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zometeen op Jay.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Dit is Jay Nieuws. 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
9: Op de A16 Breda richting de Belgische grens is bij knooppunt Galder de verbindingsweg richting Tilburg dicht door een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Jay Nieuws. 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. De Tjerel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Dit is Jay Nieuws. Middernacht.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. De Tsjechoslowaak Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dossier.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Start de motor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Dit is Jay Nieuws. 1 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zometeen op Jay.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met